Voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Nu partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
0: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Well,
1: dit is
0: what
1: de update. Mijn naam is Marco. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de slotpost Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de slotposttoren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Cap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Cap Verdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident, maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In de regio kan ook hier en daar mistbank voorkomen. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzaamaan wat drukker aan het worden onderweg. Maar op de meeste plekken valt gelukkig wel mee. Behalve dan op de A27 vanuit Gorkum. In de file voor knooppunt Hooipolder. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda nu tv, Breda nu radio, bredanu.nl of download de Breda nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York. Onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaap Verdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie verloopt de spits tot nu toe vrij rustig. Er zijn wel hier en daar wat files hoor, maar meestal zijn ze korter dan anders. Een paar uitschieters in de regio. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier over 7 kilometer. Ook de A27 staat erbij naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam een file. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer. Een kleine 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

hacks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Hier en daar een korte file. Eentje springt er bovenuit, dat is de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zo!

0: zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer. Vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval

0: was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda nu tv, Breda nu radio, bredanu.nl of download de Breda nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Everybody.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
6: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn.

0: Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotposte Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Ha uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Het zijn vooral dagelijkse files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Onder andere de A58 valt daarbij op Breda richting Tilburg. Voor Tilburg rezen op 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens bijna 5 minuten vertraging.

0: vertraging. En hetzelfde geldt voor de N267 Drunen richting Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. 2 van de 3 mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruise ship. Ook een Duitse man overleed, 2 anderen aan boord zijn ziek. Bij 1 van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is, tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerij is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn 2 stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het zuiden van het land begonnen. De meeste files hebben niet al te veel vertraging, maximaal zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum ook 20 minuten oponthoud. En er staat daar zo'n 15 kilometer file. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen Oost is de afrit dicht. Dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog altijd 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
0: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijne van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land hebben niet al te veel vertraging. Maximaal nog altijd zo'n 10 minuten. Qua uitzonderingen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 12 kilometer file met een kwartier op onthoud. A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum bijna 25 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog een klein kwartier extra reistijd. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij de afrit van Os is de rechter reistijd. Dicht. Deze sterker nog, de afrit is dicht. En de rechte rijstrook van de A59. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dit komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat nog opvalt daar is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Markiesraad is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook ook dicht. Vertraging in een kleine 10 minuten. 5 minuten vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit dicht. En de rechterrijstrook van de A59. Dit heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers, waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen, nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Het is daar de waterleiding gesprongen. Er staat een 5 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Goedenavond, kijkers en luisteraars van Breda Nu. En welkom in Park Valkenburg, waar zoals ieder jaar de doodherdenking plaatsvindt. Vanavond herdenken we burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook de wereld zijn omgekomen. Ook herdenken we de Nederlanders die daarna in oorlogssituaties en vredesmissies het leven verloren. De erewacht wordt vanavond verzorgd door de Koninklijke Militaire Academie. Harmonie Concordia, onder leiding van Wim Sas, verzorgt de muziek. En het top-toe-signaal wordt geblazen door Koen van den Heikant. De opening wordt zo verzorgd door Karel Hubert. Hij is de voorzitter van de stichting 4 mei Dodenherdenking Breda. Andere sprekers vanavond zijn burgemeester Paul de Pla. En daarna zal Annabelle Schroevers, leerling van het Onze Lieve Vrouwen Lyceum, haar zelfgeschreven gedicht 2 minuten voor vrijheid voordragen.

0: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik verzoek u tijdens de plechtigheid achter de aangegeven krijtstrepen te blijven staan. Uw mobiele telefoons uit te schakelen. Zo onopvallend mogelijk te fotograferen. De erewacht wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Academie. Ingetreden staat dit jaar Harmonie Concordia onder leiding van Wim Sas verzorgde muziek. Het taptoe-signaal wordt geblazen door Koen van de Heikant. De kransen en bloemen worden aangereikt door de zevenkenners Titus Brandsma. Ieder jaar nodigt ons bestuur basisscholen uit om met een delegatie deel te nemen aan de herdenking. Dit jaar zijn dit de Nutsbasisscholen Dirk van Veen, de Hoogakker en Boeimeer. Ingetreden militairen worden verzocht door de commando's. Presenteer geweer en zet afgeweer van de commandant Eerwacht op te volgen. Na de afloop van de plechtigheid bent u van harte welkom in de Grote Kerk voor de herdenkingsconcert dat wordt verzorgd door Concertkoor Breda. Het koor, de solisten en het orkest staan onder leiding van Geert van den Dungen. De entree voor het concert in de Grote Kerk is vrij. Ik geef nu het woord aan de voorzitter van de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda, de heer Karel Hubert. Hij zal u welkom heten.
1: Genodigden, dames en heren, jongens en meisjes. Namens de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda heet ik u vanavond van harte welkom. We herdenken allereerst allen, burgers en militairen, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen. Ook herdenken we de

thema voor 2026 is de geschiedenis leren begrijpen. Velen van u kennen nog persoonlijk de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar om de geschiedenis en de doorwerking ervan goed te kunnen doorgronden, is het nodig om te reflecteren op de fundamentele vragen die ook nu aan de orde van de dag zijn. Hoe kunnen we onderling haat en angst uitsluiten? En wat kunnen de fundamenten van een democratische rechtsstaat daarin betekenen? Voor mei 1940 leefden we nog in een land dat zich modern en beschaafd waande. Nederland zou neutraal blijven, net als in de Eerste Wereldoorlog. De democratie was stevig verankerd. Massamoord? Dat gebeurde elders in de wereld of in andere tijden, niet hier, niet nu, niet bij ons. Ook nu leven we weer in een zeer onrustige tijd, met veel oorlogen dichtbij en veraf. Ook wij kunnen hierin worden meegezogen of bij betrokken raken. Laten we ons daarvan bewust zijn en proberen uitholling van onze democratische rechtsstaat te voorkomen. Dat is en blijft de basis voor een veilige leefomgeving voor iedereen. Ook dit jaar staat de jeugd weer centraal bij onze herdenking. De generaties die oorlog zelf hebben meegemaakt zijn op een gegeven moment niet meer bij ons. De jeugd moet de herinnering levend houden en onze vrijheid blijven waarborgen. Als stichtingsbestuur zijn we daarom blij dat 3 nutsbasisscholen uit Breda zijn de Dirk van Veen, de Hoogakker en Boeimeer hier vandaag met een grote delegatie aanwezig zijn. Annabel Schroevers, leerling van het Onze Lieve Vrouwen Lyceum, zal na de toespraak van de burgemeester het door haar zelf geschreven gedicht 2 minuten voor vrijheid voordragen. De burgemeester en de dichter leggen daarna gezamenlijk de eerste krans bij het monument De Vlucht. Dit om de band tussen de generaties te benadrukken. Daarna worden leerlingen van de 3 nutsbasisscholen uitgenodigd om samen met de burgemeester bloemen bij het monument te leggen. Gevolgd door de overige kinderen uit het publiek. Graag geef ik nu het woord aan de burgemeester van Breda, de heer De Pla, voor zijn openingstoespraak.

Beste mensen, beste vertegenwoordigers van de Poolse veteranen, beste vertegenwoordigers van de Bredaanse veteranen, beste jongens en meisjes. Fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen. Op deze bijzondere plek, bij het standbeeld van de nagedachtenis van de Bredanaars die in mei 1940 vluchtten voor oorlog en geweld. Op zoek naar veiligheid, voor henzelf en voor hun kinderen. 4 mei is een hele bijzondere dag. We zeggen eensgezind, nooit meer. Een eensgezindheid die goed voelt. Want in de huidige tijd is die eensgezindheid in schaars goed geworden. Tegenstellingen lijken de boventoon te voeren. Groepen staan tegenover elkaar of worden tegen elkaar opgezet. Aangespoord door dirigenten die belang hebben bij de symfonie van onvrede, zoals treffend beschreven door de politicologe Catherine de Vries. Een symfonie, die symfonie van onvrede, die zorgt voor angst. Kan ik in de huidige tijd nog wel openlijk zijn wie ik wil zijn? Durf ik nog wel met een keppeltje de straat op? Mag ik nog wel opkomen voor de anderen die in nood zit? Kan ik ongestoord met mijn geliefde hand aan hand lopen hier in het Valkenberg? En mag ik nog wel geloven wat ik zelf wil geloven? En ben ik welkom hier in Nederland, het land waar ook mijn wieg heeft gestaan? Deze angsten worden versterkt door haat, intimidaties en geweld. Steeds openlijker, steeds brutaler, steeds heftiger. Een onwelgevallige mening leidt al snel tot een stroom aan digitale doodsbedreigingen. Zonder politiek maakt van bepaalde bevolkingsgroepen een makkelijk mikpunt van haat. Monumenten worden beklad, stadhuizen en theaters vernield. In zo'n tijd is het belangrijk om een ander geluid te laten horen. Het geluid van hoop en saamhorigheid. Want op 4 mei herinneren we ons geen ander en herinneren we ons dus goed waartoe de symfonie van angst, haat en onvrede kan leiden. We staan vandaag stil bij al die verschillende groepen die gruwelijk zijn vermoord alleen omdat ze waren wie ze waren. De Joden, Sinti en Roma,

homo's en politieke tegenstanders van het nazi-regime. Vandaag zeggen we nooit meer. Nooit meer die gruweldaden van de Tweede Wereldoorlog. Gruweldaden die niet van het ene op het andere moment ontstonden. Maar een oorsprong vonden in het opstoken, in het oppoken van onvrede. Het uitvergroten van tegenstellingen. En het onmenselijke van hele bevolkingsgroepen. Nooit meer. Dat lukt alleen als we bereid zijn te leren van de geschiedenis. Zodat we nooit meer dezelfde fouten zouden maken als toen. We van het onbegrijpelijke, het onvoorstelbare, echt zouden leren. Maar het was geschiedenis. En lange tijd konden we dit met droge ogen zeggen. Het was geschiedenis. Maar tijden zijn veranderd. We lijken steeds meer overgeleverd aan de grillen van enkele mondiale machthebbers. Oorlog is niet iets meer van ver weg en van lang geleden. Vrede is geen zekerheid. En ook de democratie blijkt minder robuust dan we altijd gedacht en gehoopt hebben. Natuurlijk, in theorie staan de fundamenten van de democratische rechtsstaat vier overeind. Maar de praktijk van alle dag is minder rooskleurig. In steeds meer landen wordt de democratie ondermijnd. Niet met één grote klap, maar stapje voor stapje. Waardoor je pas na verloop van tijd realiseert dat die democratie is verdwenen. Een democratische rechtsstaat afbreken is eigenlijk niet zo moeilijk. Het herstel, zoals ook in Polen op dit moment zichtbaar is, is veel minder eenvoudig. Dus laten we samen opstaan om onze democratische rechtsorde te beschermen. Ook, of misschien wel vooral juist als het lastig voor jezelf is, omdat een rechter een uitspraak heeft gedaan die negatief heeft uitgepakt. Of als er een demonstratie wordt georganiseerd waar je het juist volledig mee oneens bent. Of als er een mening wordt verkondigd die haaks staat op de jouwe. Sta je dan ook pal voor de pijlers van onze democratische rechtsstaat? Opkomen voor de democratische rechtsstaat als het gaat over het aanspreken van een ander? Dat alleen, dat is niet voldoende. Durf je ook jezelf en de groepen waarmee je verwant voelt ook aan te spreken? Daarmee valt of staat het. Want de democratische rechtsstaat verdraagt geen dubbele standaarden. Opkomen voor de rechten van een ander. Het is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in een tijd waarin internationale de spanningen toenemen. En die schaduw van die internationale spanning ook zichtbaar is in onze eigen samenleving, in onze eigen stad. Het vergt lef en moed. En de geschiedenis leert dat opkomen voor democratie, vrede en vrijheid alles behalve gratis is. Willen we ze verdedigen, dan zijn offers en grootschalige investeringen broodnodig. We denken dan tegenwoordig gelijk aan defensie. Maar dat is niet voldoende, want om generaal-majoor Sille van de NLDA te parafraseren: defensie kan de slag winnen, de strijd kan alleen gewonnen worden door een sterke samenleving. Breda is natuurlijk slechts een klein stipje op de wereldkaart. De internationale spanningen keren wij hier niet. Maar we kunnen wel bijdragen aan die noodzakelijke investeringen in een sterke, veerkrachtige samenleving. Een samenleving die niet bij de eerste tegenwind uit elkaar valt. Waarin we de kracht hebben om ook in moeilijke tijden voor de ander op te komen. Naast de ander te gaan staan. Naar die ander te blijven omkijken. Omdat die ander dat dan ook kan doen en wil blijven doen als het om jou gaat. Een veerkrachtige samenleving veronderstelt lotsverbondenheid. Jouw lot gaat ook mij aan. Net zoals mijn lot ook jou aangaat. Zodat we dus echt voor elkaar willen opkomen. Die lotsverbondenheid vereist bruggenbouwers. Die bruggen slaan tussen uiteenlopende meningen. Zodat we elkaar weer weten te vinden in plaats van elkaar voortdurend verketteren. Ik weet het. Bruggenbouwen is moeilijk. Veel moeilijker dan het bouwen van muren. Waarin niet de lotsverbondenheid, maar de afkeur en afgunst wordt gestimuleerd. Maar de geschiedenis laat zien wat het resultaat hiervan kan zijn. Wat het resultaat kan zijn als de symfonie van de haat het wint. Laten we daarvan leren. Laten we ervoor zorgen dat we een symfonie laten klinken die van de haat overstemt. Dat lukt alleen als in die symfonie ruimte is voor iedereen en iedereen zijn eigen deuntje kan meeblazen. Laten we als Breda zien dat die symfonie veel mooier klinkt, veel beter klinkt. Zodat we als Breda laten zien dat de veerkrachtige samenleving Breda echt samenbrengt. Ik dank u voor uw aandacht.

0: Dan wil ik nu Annabel vragen om haar gedicht voor te lezen.
1: De straten en de wegen, de kinderen en de ouders. Alles is stil. 2 minuten aandacht voor alles wat gebeurd is. Voor alle mensen die voor ons hebben gevochten. Voor iedereen die mensen verloren is. 2 minuten staan we stil als standbeelden. We staan stil als stenen in de tijd. Herinneringen zweven door je hoofd. Morgen zijn we vrij. Morgen is het goed. Morgen mogen we vieren. We vieren het leven. We vieren de rust. Als we van alles een wedstrijd maken, weet ik nooit wie er wint. Dus ik kijk liever naar de wereld door de ogen van een kind. Een kind zou nooit vechten. Een kind zou nooit oorlog voeren. Als er iets is wat ik niet snap, is het oorlog. Waarom moeten we vechten? Waarom moeten we bang zijn? Waarom geen vrede? Waarom?

Dan wil ik nu de burgemeester vragen met de leerlingen van de nutsbasisscholen om een bloemetje te leggen bij het monument.

Dan wil ik nu de overige kinderen uit het publiek vragen om naar voren te komen naar de burgemeester, om samen met de burgemeester bloemen te leggen bij het monument.

Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen omdat zij in verzet kwamen. Zij werden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratiekampen. Zij het leven verloren door oorlogsgeweld of uitputting. De Joodse gemeente Breda.

voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting. De Stichting Ayati voor behoud en overdracht van het Indisch cultureel erfgoed.

De Molukse gemeenschap Dewan Maluku Breda.

voor alle militairen, koopvaardijpersoneel en anderen die in dienst van het Koninkrijk zijn omgekomen. De Bond van Wapenbroeders, afdeling Baronie van Breda.

Namens het ministerie van Defensie wordt gezamenlijk een krans gelegd door de commandant lucht- en ruimtestrijdkrachten, de commandant Nederlandse Defensieacademie, de commandant Koninklijke Militaire Academie, de commandant Koninklijke Marechaussee Brigade Brabant-Zuid en de Senaat van het Kadettenkorps.

0: de ambassade van Canada.
1: Nee, nog 5 minuten.

0: Nederland. Nee. Af. Nederland. Over. Weer. Nederland. Links en rechts. Om. Nederland. Zet af. Weer. Nederland. Op de plaats. Rust. Het geel. Hey. Op. Presenteer. Geweer.
1: Ik verzoek de mensen indien mogelijk te kunnen gaan staan. Na het blazen van de tap toe volgt automatisch 2 minuten stilte.

Het Nederlandse volkslied.

0: Het geel. Zet al. Geweer.
1: Het Belgische volkslied.
0: Het geel. Presenteer. Geweer.

0: Het geel. Zet op. Geweer. Erewan. Over. Geweer. Erewan. Links en rechts. Om. Erewan. Zet op. Geweer. Het geel. Op de plaats. Rust.
1: U kunt weer gaan zitten. Dan gaan wij nu verder met de kranslegging. De ambassade van Polen.

Namens de Poolse organisaties wordt gezamenlijk een krans gelegd door Vereniging Eerste Poolse Panzerdivisie Nederland, Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda, PSK Katsjoep, Stichting Sjerske Polska en Bredaanse Culturele Vereniging Polonia.

Dan wil ik nu mensen uit het publiek die daaraan behoefte hebben, de mogelijkheid bieden om een krans te leggen bij het monument of bloemen.

dan wil ik nu de Stichting 4 Mei Dodenherdenking vragen om de laatste krans te leggen en daarmee de herdenking af te sluiten.

0: voor uw aanwezigheid. Een speciaal woord van dank aan de Harmonie Concordia onder leiding van Wim Sas voor de muzikale ondersteuning. Koen van den Eikant voor het blazen van het taptoesignaal. De zeeverkenners Titus Brandsma voor het aanreiken van de kransen en de bloemen. Annabel Schroevers voor haar gedicht 2 minuten voor vrijheid. En de leerlingen van de nutsbasisscholen Dirk van Veen, De Hoogakker en Boeimeer. Graag nodig ik u allen uit voor het herdenkingsconcert in de Grote Kerk. Dat wordt verzorgd door het Concertkoor Breda. Zij voeren het requiem Eternal Light van de Britse hedendaagse componist Howard Goodall uit. Als solisten zullen optreden sopraan Nicky Treurniet, tenor Falco van Loon en basbariton Robert Jan Agricola. Het Dordrechts Kamerorkest en Ben Martin Weiland op de vleugel zorgen voor de begeleiding. Koor, solisten en orkest staan onder leiding van dirigent Geert van den Dungen. De toegang tot het concert is gratis. Nogmaals hartelijk dank voor uw komst en ik hoop u volgend jaar weer in goede gezondheid terug te zien.
1: En tot zover ons verslag van de jaarlijkse dodenherdenking in Park Valkenberg in Breda. Morgen vieren we de bevrijding tijdens Bevrijdingsdag. In het hele land vinden dan bevrijdingsfestivals plaats. In Breda bijvoorbeeld zijn er zogenaamde vrijheidsmaaltijden die vanaf 5 uur plaatsvinden in meerdere kerken. Hier worden ook lopers verwacht met het vrijheidsvuur vanaf het chausseeveld. Zometeen hervatten we onze programmering. Wat ons betreft nog een hele fijne avond.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de boerdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controle.

0: de dag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
3: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
4: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
3: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
4: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
3: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
4: Ah, oké, fijn Henk.
2: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niet duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpenvlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simpho Experience. Vandaag is het aflevering 570 van dit programma. En we begonnen met The Fire uit Voorburg. Ze zijn van 2 tot met 24 mei 1975 op tournee om een nieuwe LP To The World Of The Future te promoten. De Voorburgse groep bestaat onder andere in Terneuzen, maar ook in Berenzoom, Den Haag, Tiel, Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Winterswijk, Leiden, Dordrecht en Venlo, waar ze optreden onder leiding van het Boegbeeld en de geweldige zangeres Journey Kaagman. Ja, geweldige Nederlandse symfonische rockband. Samen met Kajax behoren ze natuurlijk toch het beste wat we op scenisch symfonische rockgebied te bedden hebben gebracht in de afgelopen decennia. Dan gaan we tegenwoordig wat vaker naar Noorwegen. Want daar wordt ook ontzettend mooie symfonische rock gemaakt. Door onder andere de band 35 Tapes. En die hebben een vierde album uitgebracht en dat heet Veil on Life. Opvolger van het album Fabric of Time uit 2023. De band bestaat uit Andreas Eriksen op drums en toetsen, Morten Loent op zang, gitaar en toetsen, Kai Lindewal op drums, Jo Wang op toetsen en Jarla Wangen op zang, basgitaar en gitaar. En de band gebruikt veelvuldig het prachtige instrument mellotron.

0: Een evergreen uit de symfonische rockgeschiedenis, als je het aan mij vraagt. Uriah Heep. En ze werden in de poll van Muziek Express uit 1973 ook nog gekozen tot meest veelbelovende groep. Ja, dat was een poll die Muziek Express altijd deed. Ik kan me nog wel herinneren, inderdaad. Die polls die werden gehouden elk jaar met... waarin je kon kiezen wie de beste gitarist, beste zanger, et cetera, kon zijn. Casual Silence, die zijn nog weer terug aan de horizon. Want de band is een tijdje een beetje stil geweest. Dat dateerde van 2011, dus dat is 15 jaar geleden. Toen kwam er het album Vertical Horizon. En nu is er een EP uitgekomen en die heet My Hollow Years. En daarvan draai ik Back Again.
1: Beste luisteraars, ik ben Henry Meeuws, toetsenist, componist van Casual Silence. Je luistert naar The Symfo Experience met Ad Verloon.

Casual Silence, Back Again van het EP'tje. My Hollow Years, ze zijn inderdaad terug van weg geweest na 15 jaar. Dus weer eens producten van deze uitstekende band. Ernst Lecoq d'Amanville op gitaar en zang. Mark van Dijk op gitaar. Igor Koopmans op drums. Rob Laarhoven op zang. Henry Meus op toetsen, piano. En Erik Smits op basgitaar en zang. We gaan er meer van deze EP draaien. En ik denk dat er eigenlijk ook wel heel snel een album zal gaan volgen. Vaste luisteraars van dit programma weten dat ik wel erg geporteerd ben qua sound van de Zwitserse band Klepsydra. Nou, ik heb nog eens een derde album, Fierce, ter hand genomen. Ja, waar moet je daar dan van draaien? Want het zijn allemaal juweeltjes. Maar vandaag heb ik gekozen voor 19th Hole.

mij prachtig. Klepsydra. Of is het Klepsydra? Uit Zwitserland, maakt niet uit. What's in a name? Van het fantastische album Fears. Daar staan een heleboel juweeltjes op. Dit was er een van. The 19th Hole. En ja, de band is niet zo heel erg creatief. Want het duurt vaak lang voordat ze albums maakten. Hun meest recente dateert toch alweer van 2019. Dus het zou eigenlijk weer eens tijd worden voor wat nieuws, wat mij betreft. Maar ja, dat, ik heb nog geen geluiden gehoord dat er iets nieuws aan zit te komen. Wat wel nieuw is, is de Franse band Lunia, die al een vijfde album hebben gemaakt. There is Always Next Time. Het is symfonische pop / rock. Proggy soms, maar soms ook een beetje van die symfonische popsongs, zou je kunnen zeggen, op het album. Een van de meest symfonische tracks van het album refereert een beetje aan de muziek van Pink Floyd, is Rain. De band bestaat uit JP Banatjer op gitaar en basgitaar en achtergrondzang, Seb Bounier op drums en achtergrondzang en Paul Genot op zang en toetsen. Hier is Lunia met Rain. Ja.

Italiaanse band Diaz Pro. Met van een debuutalbum Diaz Pro draaiden we Introduzione, gevolgd door Piccola Stagione. Dante Caporo op zang, Marcello Giralucci op gitaar, Girano Giordano op gitaar, Luca Grosso op drums, Andreas Manuelli op toetsen en Bruce Mullerhead op basgitaar. En verder ook nog een bijdrage van Matteo Ferrario op viool. Houd die band in de gaten, want het klinkt heel lekker, deze Diaz Pro. En daarvoor draaiden we Lunier uit Frankrijk. Dus zat een beetje in de Romaanse hoek. En van het album There's Always Next Time draaiden we Rain. Tot slot van het eerste uur een track van het album Gone to Earth van Barclay James Harvest uit 1977. Hier is het mooie hymn.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
4: Hey Frank.
5: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
4: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
5: Oh ja, joh.
4: De gereedschapkist, de meterkast.
5: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
4: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob.
4: Maf Kees.
5: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Ja, ik gun het echt iedereen om maatje te zijn. Want je had er een heel goed gevoel uit.
9: Het Oranje Fonds steunt maatjesprojecten. Want als maatje doe je ertoe. En dat kan op allerlei manieren. Zo zijn er wandelmaatjes, leesmaatjes, huiswerkmaatjes, sportmaatjes en nog veel meer. Dus word ook maatje op oranjefonds.nl/maatjes.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer: vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
12: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check facebook.com/Simfo Experience.
13: facebook.com/Simfo Experience.

Experience. Nou, we begonnen het tweede uur fantastisch met het groteske Grand Hotel van Procol Harum. Er was ook een single versie van, maar de albumversie die kon we weer bekoren eigenlijk. Daarom heb ik deze gedraaid. En het album opent groots. Dat is de openingstrek. En bij vlagen heerlijk. Met een walsje. Grand Hotel. Bezielde leiding. En bezielde zang van Weilig Harry Brooker. Die prachtig laveert tussen romantisch kwetsbaar en heel erg theatraal manifest aanwezig. En Robin Trower, de vaste gitarist van de band, had de band net verlaten, waardoor de teugeltjes weer strakker in handen waren van Gary Brooker. De band bestond toen uit Gary Brooker op zang en piano, Alan Cartwright op bas, Chris Copping op Hammond orgel, Mick Grapham op gitaar, Barry James Wilson op drums en percussie. En verder ook nog achtergrondzang van Christiane Legrand. En Dave Ball op lepels, blokfluit. En Danny Brown ook op lepels. Nou ja, met die lepels. Dat album deed mooi hoor. Toujours l'amour was ook zo'n heerlijk nummer. En Souvenir in London. Er staan nog meer mooie nummers op. Het album Grand Hotel van Procol Harum uit 1973. The Ark Project is een project van de grote man van Links Music. Dat is Richard Kamarski, die ook actief is als man van de band Millennium. Die ook al van die mooie neo-symfo maakte. En het album wat nu is uitgekomen heet Alice. Het gaat over Alice in Wonderland. Geen thema waarvan je denkt van nou, dat werd tijd dat daar eens aandacht te worden voor besteed. Want er werd al heel veel aandacht besteed aan Alice in Wonderland in de muziekgeschiedenis. Maar het blijft een prachtig mooi project. En The Rabbit Hole is de prachtige opener van het album.

Het optreden dat de Nederlandse groep Focus op 5 mei 1973 in het Rainbow Theater in Londen geeft, wordt door de platenmaatschappij Polydor opgenomen. Phil Dunn is de technicus, Mike Verdon is de producer. Focus speelt onder meer Eruption, wat je net hoorde, All Voice, Tommy, Hocus Pocus en Sylvia. Hoogtepunten van dit live optreden worden in oktober 1973 uitgebracht op de LP Focus at the Rainbow en komt naar een 33e plaats in de Britse albumlijst. Engeland had nog wel wat succes. Ook in Nederland en de Benelux natuurlijk. Focus, ja, bestaat nog steeds. Alleen ja, de formule tussen Akkerman en Van Leer, die is al lang doorbroken. Want de heren staan niet op goede voet bij elkaar. Blijf even in Nederland. Blijf ook even bij Live. Want Super Sister heeft een album gemaakt. Een live album. Gemaakt wordt door Robert-Jan Stips. Samen met Rinus Gerritsen van inderdaad de Golden Earring op basgitaar en Leo Klaassen op drums. De vriendschap tussen Stips, Robert-Jan Stips natuurlijk, van Super Sister is altijd gebleven met Rinus Gerritsen in de periode 74-76. Zat Stips namelijk bij de Golden Earring. Dus eigenlijk mocht zijn aanwezigheid niet zo'n grote verrassing zijn als aangekondigd in 2022. De drie muzikanten hebben alle hun sporen in de muziekgeschiedenis verdiend en als drietal weten ze elkaar moeiteloos te vinden. En ze vullen elkaar ook prima aan. Van dit live album Robert-Jan Stips, dus Rinus Gerritsen en Leon Klaassen. Hier is de illustere Judy Goes on Holiday.

Super Sister live album. T3IO heet het. En het werd opgenomen tijdens een tournee van Super Sister. En ik hoop binnenkort nog een interview te hebben met Robert-Jan Stips. Dat zit nog in de pijplijn. En mogelijk gaat dat een van de komende weken ook uitgezonden worden. Natuurlijk draaien we dan ook nog wat nummers van Super Sister. Het hoort ook een beetje bij mijn jeugdtijd. Want Present van Nancy was het eerste album wat wij echt als vrienden onder elkaar helemaal grijs gedraaid hebben in die tijd. Robert-Jan Stips was de grote man. Ook Sascha van Geest, die al heel lang geleden overleden is trouwens. En nog een aantal andere coryfeeën uit de nederpopgeschiedenis. En daarvoor hoorde je Focus met ook al zo'n mooi nummer, een live album. Live at the Rainbow Theater in Londen. Geluidskwaliteit was toen natuurlijk veel minder dan tegenwoordig als er live wordt opgenomen. Maar goed, dat even terzijde. Dadelijk nog een track van het nieuwe Standard album, maar eerst een track van het album van Arena. En dat album dat heet Unquiet Sky en daarvan Traveler Beware.

0: ja, duizenden herkenbaar natuurlijk. De sound van Arena in 2015. Het album heette The Unquiet Sky. Toen met Paul Mensah op zang, John Mitchell op gitaar en Clive Nolan op toetsen en achtergrondzang. Kylan Amos op bas. Een van de oprichters van de band. Mick Pointer op drums. En dat was een mooi album. En later werd Paul Mensah vervangen door Damian Wilson. Maar dat verblijf van deze uitstekende rockzanger overigens, dat duurde niet zo heel erg lang. Volgens mij maar één album. En nu is Paul Mensah gewoon weer terug bij de band Arena. Ze treden regelmatig op. Ook in Nederland, met name in de boerderij. Dan is het nu tijd voor...
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: Ja, het standaardalbum van de maand, een nieuwe maand. Dus ook een nieuw standaardalbum uit 87. Het album Gaudi van Alan Parsons Project. Een prachtig album over natuurlijk die Spaanse architect. Die onder andere verantwoordelijk is voor die mooie kerk in Barcelona. Is hij nou eindelijk al af? Nou, ik zou het daar moeten kijken, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar dat album komt uit 1987. En de titeltrack, die wordt gezongen door John Miles. En natuurlijk zijn er ook heel veel andere mensen die meedoen. Danny Zakatek op zingt ook nog op het nummer. Chris Rainbow doet achtergrondzang. Is helaas niet meer onder ons. Het orkest van Andrew Powler. En verder ook natuurlijk Ian Barson op gitaar. Die zat ook vaak bij de Alan Parsons Project. En Alan Parsons deed toetsen, programmeren en productie. En Eric Woolson toetsen en zang. En de meeste nummers werden geschreven door Eric Woolson en Alan Parsons. Meestal door Woolson trouwens. De opening van het album is magistraal, vind ik. En prachtig gezongen door John Miles, die ook al niet meer onder ons is. La Sagrada Familia.

0: La Sagrada Familia. Prachtig gezongen trouwens door John Miles op het album Alan Parsons Project Cody. Over ja, die architect uit Spanje die aan die kerk in Barcelona aan het bouwen is. En als er dan geld was, dan werd er weer wat stuk bijgebouwd. Ik weet niet of het al inmiddels al helemaal af is. Ik heb het even de laatste jaren niet meer gevolgd. Maar goed, het is het standaard album van deze maand. En je gaat er de komende maand nog meer van horen. We begonnen met die prachtige opener. Maar er staan nog meer prachtige dingen op. Ik vind het een fantastisch album van de Alan Parsons Project. Daarom gekozen tot standaard album.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Dit is hoe relaxed het kan zijn om de file te vermijden. Lekker doorrijden? Reis spitsvrij. Vertrek ook eerder of later. Bespreek op je werk wat er kan. En wie weet zit jij dan straks ook zingend achter het stuur. Van A naar beter.
1: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
3: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
4: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
5: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
6: Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten en de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter van der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Feel like a drop in the ocean.

0: will never let you part. For you're always in my heart.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.